0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 2 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het plan van Wereldvoetbalbond FIFA om WK-aandelen te verkopen gaat niet door. Sky News meldt dat FIFA-baas Infantino is gedwongen om zijn plannen te schrappen. Er was de afgelopen week kritiek van over de hele wereld op zijn plan om een bedrijf op te richten dat het WK voetbal zou moeten gaan beheren. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA was fel tegen het plan. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In Bilthoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen urenlang ontruimd geweest vanwege een verdachte auto. In het voertuig lagen volgens de politie mogelijk gevaarlijke stoffen. Maar na onderzoek bleek dat niet zo te zijn. Wel zijn twee mannen aangehouden. Hoe de verdachte en de auto in beeld zijn gekomen wil de politie nog niet zeggen. De bewoners van ruim 40 woningen konden rond 1 uur weer naar huis. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclava Ceuta. Frankrijk en Duitsland verscherpen hun grenscontroles. En Italië schort de Schengen-regeling op voor vrij reizen van en naar Spanje. De Italiaanse, Finse en Deense regering hebben willen bespreken of Spanje tijdelijk uit die Schengen-regeling kan worden gezet. Intussen zijn de meeste migranten alweer vrijwillig terug naar Marokko, zegt de Spaanse overheid. De bestorming kostte volgens Spanje zeker 57 mensen het leven. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Zo wordt het verbod in delen van Brabant om geen water uit sloten en beken te halen uitgebreid. En gaat in Deventer de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel te laag staat. Ook alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam gaan dicht. Het weer vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu... Non-stop muziek.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 3 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het plan van Wereldvoetbalbond FIFA om WK-aandelen te verkopen gaat niet door. Sky News meldt dat FIFA-baas Infantino is gedwongen om zijn plannen te schrappen. Er was de afgelopen week kritiek van over de hele wereld op zijn plan om een bedrijf op te richten dat het WK-voetbal zou moeten gaan beheren. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA was fel tegen het plan. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is donderdagavond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. In Beeldhoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen urenlang ontruimd geweest vanwege een verdachte auto. In het voertuig lagen volgens de politie mogelijk gevaarlijke stoffen, maar na onderzoek bleek dat niet zo te zijn. Wel zijn 2 mannen aangehouden. Hoe de verdachte en de auto in beeld zijn gekomen, wil de politie niet zeggen. De bewoners van ruim 40 woningen konden rond 1 uur weer naar huis. En de Amerikaanse delegatie op een AIDS-conferentie in Brazilië is flink uit koers geraakt. Tijdens een presentatie werd een kaart van Afrika getoond waarop 6 landen totaal verkeerd waren ingetekend. Zo lag Nigeria niet meer aan de kust en klopten de formaten van de landen niet. De kaart bleek met AI te zijn gemaakt. De VS heeft excuses aangeboden. Het weer nog, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, het is droog en het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 4 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Napels is gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in een vulkanisch gebied op een diepte van 3 kilometer. Ruim 20 mensen raakten gewond, waarvan 2 ernstig. Ook is er schade aan gebouwen in Napels. Sommige straten lagen vol met brokstukken. In het gebied zijn vaker kleine aardbevingen. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Zo wordt het verbod in delen van Brabant om geen water meer uit sloten en beken te halen uitgebreid. En gaat in Deventer de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel te laag staat. En ook alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam gaan dicht.

0: aan en het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is er veel zon en het blijft ook droog. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 5 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren nog dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In de Italiaanse stad Napels is gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in een vulkanisch gebied op een diepte van 3 kilometer, ruim

0: vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. Rechtse partijen in de Tweede Kamer willen maatregelen van Spanje om te voorkomen dat illegale migranten doorreizen Europa in. Ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken eist dat Spanje afgelopen dag nog maatregelen moet nemen. Oproepen van een aantal landen om Spanje te schorsen uit het Schengen-verdrag gaan volgens Berendsen te ver. En het weer, het is droog met af en toe wat wolkenvelden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan en het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is er veel zon en het blijft droog bij 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur ook niet op de hoogte was. Bij aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 3 mensen omgekomen en een 10-tal gewonden gevallen. Volgens de burgemeester kwamen ook meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De aanval volgde op een grootschalige Russische aanval van 2 dagen terug. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtverdedigingssystemen. President Zelensky heeft daarom de VS en andere bondgenoten gevraagd om systemen waarmee ballistische raketten onderschept kunnen worden. Ruim 20 mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een aardbeving in de Italiaanse stad Napels. 2 van hen zijn er ernstig aan toe. De beving had een kracht van 4,7. Meerdere gebouwen raakten beschadigd. En uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. Ook viel op sommige plekken de stroom uit. De Amerikaanse delegatie op een AIDS-conferentie in Brazilië is flink uit de koers geraakt. Tijdens een presentatie werd een kaart van Afrika getoond waarop 6 landen totaal verkeerd waren ingetekend. Zo lag Nigeria niet meer aan de kust en klopten de formaten van de landen niet. De kaart bleek met AI te zijn gemaakt. De VS heeft excuses aangeboden. Het weer, het is droog en plaatselijk is er kans op mist bij 10 tot 15 graden. Overdag veel zon en droog, in de middag wat stapelwolken. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

not now.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 7 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle toernooien die door de FIFA worden georganiseerd. De Wereldvoetbalbond zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Bij nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 3 mensen omgekomen. Zo'n 10 mensen raakten gewond. Volgens de burgemeester kwamen meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. 2 dagen geleden was er ook een grootschalige Russische aanval op Oekraïne. Toen kwam een Russische raket in Polen terecht. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtverdedigingssystemen. President Zelensky heeft daarom de VS en andere bondgenoten gevraagd om systemen waarmee ballistische raketten onderschept kunnen worden. Ruim 20 mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een aardbeving in de Italiaanse stad Napels. 2 van hen zijn er ernstig aan toe. De beving had een kracht van 4,7. Meerdere gebouwen raakten beschadigd en uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. Ook viel op sommige plekken de stroom uit. De bewoners van ruim 40 woningen in het Utrechtse Bilthoven moesten gisteravond urenlang hun huis uit vanwege een auto waar mogelijk gevaarlijke stoffen in lagen. Rond 1 uur vannacht konden ze weer terug nadat er geen gevaar bleek te zijn. De politie heeft wel 2 verdachten aangehouden. Waarvan ze worden verdacht is nog onbekend. Het weer, lokaal wat mist, verder droog en zonnig met her en der wat stapelwolken.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Radio Stad Montfoort.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het plan van FIFA-voorzitter Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken is voorlopig van de baan. De omstreden voorzitter heeft de plannen om de commerciële rechten te verkopen aan onder meer schoonfamilie van de Amerikaanse president Trump ingetrokken. Dat gebeurde na hevige kritiek van onder meer de Europese en Aziatische voetbalbond. Honderden mensen hebben gisteravond gedemonstreerd bij de Marokkaanse ambassade in Madrid. Ze voerden actie tegen de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave. De afgelopen dagen kwamen zeker 50.000 mensen vanuit Marokko illegaal de exclave binnen, vaak zwemmend of over hekken heen klimmend. Bij de stormloop kwamen zeker 57 migranten om. Volgens de Spaanse overheid zijn de meeste migranten inmiddels vrijwillig teruggegaan. Bij nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. Volgens de burgemeester kwamen meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De aanval van vannacht volgde op een grootschalige Russische aanval van 2 dagen geleden. Daarbij kwamen 10 burgers om en ook kwam een Russische raket in Polen terecht. In Amsterdam is vanmiddag de Canal Parade, de jaarlijkse botenparade. Deze editie is in het kader van de World Pride. 80 boten varen onder meer over de Prinsengracht om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Een week na de aanslag bij een Pride-viering.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Met nu non-stop muziek.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 9 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot voor alle toernooien van de FIFA. De Wereldvoetbalbond zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 doden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen, zegt burgemeester Klitschko. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval volgde op een grootschalige Russische aanval eerder deze week, waarbij een raket in Polen neerstortte. Honderden mensen die hebben gisteravond gedemonstreerd bij de Marokkaanse ambassade in Madrid. Ze voerden actie tegen de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. De afgelopen dagen kwamen zeker 50.000 mensen vanuit Marokko illegaal Ceuta binnen, vaak zwemmend of over de hekken klimmend. En bij de stormloop kwamen zeker 57 migranten om het leven.

0: landbouwgemeenschap. Het weer nog. Op de meeste plaatsen breekt de zon door. Het kan her en der wat stapelwolken nog zijn, lokaal wat regen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
2: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
1: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
2: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Met nu Stadspraat, het informatieve programma met koffienieuwtjes. Presentatie Rien Overkamp.

Goedemorgen luisteraars, het is zaterdag 1 augustus alweer. Ja, het gaat maar door. Als we naar buiten kijken, dan zien we dat het zonnetje al lekker schijnt. Het wordt niet zo heel warm vandaag, maar lekker om wel buiten te zijn en te zitten. Wat ga ik doen vandaag? Ik ga een uurtje draaien nu. Muziek uit de jaren 60 en strakjes het tweede uur een uurtje draaien uit de jaren 70. En met de jaren 60 ga ik dus nu beginnen. Ik heb als eerste klaarstaan Cliff Richard en Living Doll. Veel plezier dit uur.

Ja, dat was Paul Anka met Lonely Boy. En zo is de kop eraf van muziek uit de jaren 60. Dit uur. We gaan lekker door. En wel met Rocco Granata en Marina.

0: Ja, Red River Rock van Johnny and the Hurricanes. Ja, dat komt omdat er heel veel instrumentale muziek gemaakt werd ook in de jaren 60. De volgende, dat is wel een bekende van jullie ook weer. Peter and the Rockets en Kom van dat dak af.
1: Hey.

Itchy Beachy Teeny Weeny Yellow. En dat was van Brian Hyland. We gaan naar de Blue Diamonds toe. En we laten horen Ramona.

Ja, dat was de Wooden Heart van Elvis Presley. We gaan nu even op de Franse tour een nummertje van Edith Piaf. Non, je ne regrette rien.

Ja, dat was Ricky Nelson met Hello Mary Lou. Ja, weer even tijd voor een instrumentaaltje, want dat was in de jaren 60 zo, heel veel instrumentale muziek. Ik ga draaien van Bob Moore, Mexico.

Ja, dat was Helen Shapiro met Walking Back to Happiness. Ja, even kijken wie we dan hebben. Bobby V gaan we draaien met Take Good Care of My Baby.

Ja, Gerhard Wendland met Dansen met Mier in die morgen. En dan zit het uurtje de jaren 60 hits er weer op. Ik zou zeggen, ik heb het weer met heel veel plezier gedaan. Straks gaan we door met de hits van de jaren 70. Ik ga eruit dit uur met twee kleine Italianen van... ja, hoe heet ze nu? Ik ben even de naam kwijt. Connie Frobes. Tot na het nieuws van 10 uur.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het plan van FIFA-voorzitter Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken is van de baan. De omstreden voorzitter heeft de plannen ingetrokken om de commerciële rechten te verkopen aan onder meer schoonfamilie van de Amerikaanse president Trump. Het gebeurde na hevige kritiek van onder meer de Europese en Aziatische voetbalbond. En de vraag is wat het terugtrekken van de plannen betekent voor de positie van Infantino, die al tijden stevig onder vuur ligt, ook binnen de FIFA zelf. Een bestuurder sprak van een eenmansactie van Infantino. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook raakten bijna 30 mensen gewond. Oekraïne wist maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Het land kampt al langer met een tekort aan onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. President Zelensky deed daarom weer een herhaalde oproep om meer steun. En door de Russische aanvallen van vannacht kwamen mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De nieuwe burgemeester van Manchester is van de Britse regeringspartij Labour. Beth Craig won de verkiezingen. Ze is de opvolger van Andy Burnham, die sinds vorige maand de nieuwe Britse premier is. De zegen van Craig is een opsteker voor de Labour-partij, die er in allerlei peilingen niet goed voor staat. Afgelopen mei leed de regeringspartij nog grote verliezen bij de lokale en regionale verkiezingen. En Craig was eerder al lokale burgemeester van Manchester onder Burnham. En de acceptatie van de regenbooggemeenschap in Nederland gaat hard achteruit. Dat zegt COC Nederland op de dag van de Canal Parade in Amsterdam. Jarenlang liep Nederland voorop als het gaat om homorechten en de acceptatie van de LHBTI+ gemeenschap. Maar COC zegt dat er veel is veranderd en roept op tot actie vanuit Politiek Den Haag. Het weer. Op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der zijn nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Met nu Stadspraat, het informatieve programma met koffienieuwtjes. Presentatie Rien Overkamp.

Goedemorgen luisteraars, het tweede uur van het programma Stadspraat. En dan begonnen we natuurlijk weer met de Golden Earring. En dit keer met een live uitvoering van Long Blonde Animal. Nou ja, we hadden het eerste uur lekker muziek uit de jaren 60 gedraaid. En nu het tweede uur gaan we muziek draaien uit de jaren 70. En daar gaan we lekker mee beginnen. The Killer Queen van Queen.

Ja, de formatie Pilot met Magic. Zover ik me kan herinneren, is dit de enigste hit die ze ooit in Nederland uitgebracht hebben. Ik zou niet weten of er nog een andere hit geweest is. De volgende is Roxy Music en Dance Away.

Ja, dat was hij weer eens. Albert Hammond met de Free Electric Band. We gaan naar Diana Ross toe. En het nummer dat ze laat horen is Ain't No Mountain High.

Ja, dat waren de Doobie Brothers met Long Train Running. Ja, dan nu een band die ik... heb ik ook zelf een LP van... daar nou ook nooit niks meer van gehoord. Cheap Trick. En ik ga nu het nummer draaien, Surrender.

Ja, Ellen Foley was dat met We Belong to the Night. We gaan kijken even op de klok, nog 10 minuten, dus ik kan er nog een paar draaien. Ik heb Elvis Costello klaarstaan met Oliver's Army.

Ja, dat waren Daryl Hall en John Oates met Rich Girl. Ja, en dan zijn we er weer doorheen. Twee uurtjes Stadspraat zit erop. Niks te praten gehad, maar wel mooie muziek gedraaid. Gaan we volgende week maar weer doen. Ik ga eruit met Sherbet en Hauzet. Ik ga u een heel prettig weekend wensen en graag tot de volgende week maar weer.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Radio Stad Montfoort.
0: Nu het nieuws van 11 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Aziatische Voetbalbond is blij met de terugtrekking van het omstreden WK-plan van FIFA-baas Infantino. Die wilde een bedrijf oprichten dat de commerciële rechten van het WK voetbal zou gaan beheren. Dat stuit op stevig verzet van de Europese, Noord-Amerikaanse en de Aziatische Voetbalbond. Ook intern bij de FIFA keerden enkele vertrouwelingen van Infantino zich tegen hun baas. Die zou ondemocratisch en op eigen houtje hebben gehandeld. De Aziatische Voetbalbond stelt dat overleg en raadpleging onmisbaar zijn in het wereldwijde voetbal. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook zijn er tientallen gewonden. Volgens president Zelensky wist Oekraïne maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Hij deed weer een oproep aan bondgenoten voor meer luchtafweer, zoals onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. Napels is opgeschrikt door de zwaarste aardbeving in 40 jaar tijd. Er is veel materiële schade en zeker 21 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 4,7. Uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. En een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX botst komende week op de maan. Dat gebeurt waarschijnlijk woensdagochtend. De raket die wordt niet meer gebruikt en zweeft al een jaar rond in de ruimte. De botsing die was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. De ruimtevaartorganisatie is vooral nieuwsgierig en gaat foto's maken. Waarschijnlijk laat de raket een 5 meter diepe krater achter. En met een sterrenkijker is de botsing ook vanaf de aarde mogelijk goed te zien. Dan moeten de weersomstandigheden wel mee zitten. Krijgt u nog het weer, want op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen flink wat zon en droog. En met 24 tot 29 graden wordt het dan nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Radio Stad Montfoort.
0: Met nu Stadspraat, het informatieve programma met koffienieuwtjes. Presentatie Rien Overkamp.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 12 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Aziatische Voetbalbond is blij met de terugtrekking van het omstreden WK-plan van FIFA-baas Infantino. Die wilde een bedrijf oprichten dat de commerciële rechten van het WK voetbal zou gaan beheren. Dat stuit op stevig verzet van de Europese, Noord-Amerikaanse en de Aziatische Voetbalbond. Ook intern bij de FIFA keerden enkele vertrouwelingen van Infantino zich tegen hun baas. Die zou ondemocratisch en op eigen houtje hebben gehandeld. De Aziatische Voetbalbond stelt dat overleg en raadpleging onmisbaar zijn in het wereldwijde voetbal. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook zijn er tientallen gewonden. Volgens president Zelensky wist Oekraïne maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Hij deed weer een oproep aan bondgenoten voor meer luchtafweer, zoals onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. Napels is opgeschrikt door de zwaarste aardbeving in 40 jaar tijd. Er is veel materiële schade en zeker 21 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 4,7. Uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. En een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX botst komende week op de maan. Dat gebeurt waarschijnlijk woensdagochtend. De raket die wordt niet meer gebruikt en zweeft al een jaar rond in de ruimte. De botsing die was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. De ruimtevaartorganisatie is vooral nieuwsgierig en gaat foto's maken. Waarschijnlijk laat de raket een 5 meter diepe krater achter. En met een sterrenkijker is de botsing ook vanaf de aarde mogelijk goed te zien. Dan moeten de weersomstandigheden wel mee zitten. Krijgt u nog het weer, want op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen flink wat zon en droog. En met 24 tot 29 graden wordt het dan nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu tussen 12 en 2 met Kees en Dre. Een programma voor Mondvoorters door Mondvoorters. Presentatie Kees van Hattem en André Brugmans.
3: Welkom bij Radiostad Montfoort op zaterdag 1 augustus 2026. Het is 12 uur geweest. Met andere woorden, het is weer tijd voor een nieuwe uitzending van Tussen 12 en 2 met Kees en Dre.
4: Hey, 1 augustus is het alweer. Hè? We gaan rap weer op de winter aan.
3: Ja, we gaan al een maand
4: nog,
3: 8.
4: Nou ja, en dat bedoel ik. Nog eventjes zitten we alweer in de top 100. Ja, bij mij zit dat. En dan de kerst.
3: Het moet per dag, denk ik.
4: Oh, per dag. Per okay. dag. Ja, dan ga ik eerst aan 1 augustus en dan morgen gewoon 2
3: augustus. Morgen 2 augustus, ja. Dan zijn we trouwens in de herhaling.
4: Zo is het.
3: Wat gaan we vandaag allemaal doen, Kees? We hebben een redelijk vol programma. Niet alles is gelukt. We hebben geen interview. Het is komkommertijd.
4: Ja,
3: ik heb echt wel wat geprobeerd van de week om mensen in de uitzending te krijgen. Maar A, er is weinig belevenis.
4: Ja.
3: En B,
4: iedereen is op vakantie.
3: Dus mensen zijn op vakantie. Ja, zijn weekenden weg.
4: Ja.
3: Kijk naar onszelf.
4: Ja.
3: We waren er vorige week niet.
4: Volgende week zijn we er ook weer.
3: Dus wat dat betreft hebben we tijd zat om lekkere muziek te draaien. En het over allerlei andere dingen te hebben. We gaan het ook het eerste uur hebben. Uiteraard een sportblok.
4: Ja.
3: Verder uiteraard de Guilty Pleasure gaat voorbij komen. En het nieuwsblok.
4: Ja, inderdaad.
3: Wat Montfort's nieuws
4: is. We gaan er wel een lekker programma van maken.
3: Helaas beginnen we wel met twee nummers van artiesten die ons de afgelopen periode zijn ontvallen, Kees.
4: Klopt. Op 18 juli overleed Jim Killstrap. Het is een Amerikaan op 79-jarige leeftijd. Hij was zanger en het was een natuurlijke dood.
3: Ja, en van Jim Killstrap gaan we zo draaien. Het nummer Swing Your Daddy.
4: En als hij

0: Dat waren toch echt twee nummers die ergens in je hoofd zitten. En absoluut. Nu je ze hoort, denk je, ah ja, tuurlijk, ja. Joh, die ken ik wel.
1: Ja.
0: Die ken ik echt wel.
1: Die ken ik, weet zeker dat ik die ken.
0: Ik weet zeker dat ik ze ken. Dat ik het weet.
1: Zeker. Nee, twee hele bekende nummers.
0: Nou, zo is dat. We gaan snel naar het sportoverzicht, Kees.
1: Dit ken ook iedereen.
0: Ja. Bart op schoot en
1: zo is het.
0: Het voetbal kijken.
1: Ja.
0: Tenminste, vroeger.
1: Vroeger.
0: Inderdaad, voetbal. We waren twee weken geleden blijven steken dat we in onze uitzending aankondigden dat de plaats om plek 3-4 dag gespeeld zou worden op de WK voetbal. En dat de finale een dag later gespeeld zou worden. De uitslagen daarvan, zeker om plek 3-4, het was net een soort korfbal.
1: Ja, het was wel een hele leuke wedstrijd, moet ik zeggen.
0: Ja, maar als je zo verdedigt... Dan...
1: Ja, dan die Fransen die waren een dagje...
0: De eerste helft, die dachten van... Nou,
1: die zat dat al op de route Julij.
0: Het zal wel heel toevallig zijn als mijn tegenspeler scoort.
1: Ja.
0: En boom. Ja, nee. Uiteindelijk werd het 4-6 voor Engeland. En de Engelsen gingen dus toch nog redelijk trots met een derde plek terug naar Engeland. Een dag later was de finale. Spanje-Argentinië. De eerste helft stond het 0-0. Na de tweede helft stond het 0-0. Ja. En Argentinië had in die periode 0 keer op doel geschoten.
1: Yes.
0: Spanje had mega veel balbezit. En vele malen meer op doel geschoten. Ook zelfs in de verlenging, pas toen Spanje scoorde, dacht Argentinië, nou weet je wat, laten we dan maar eens gaan voetballen.
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Maar wat een antivoetbal was dat.
1: Oh, wat een
0: vreselijk
1: situatie. Ja. Dus ik was blij dat Spanje scoorde. Ik kwam ook juichend van de bank af.
0: Ja, ik moet zeggen, Argentinië, mijn hart ging open in de halve finale tegen Engeland. Dat ze aan het voetballen slaagden en de Engelsen versloegen. Maar inderdaad, tegen Spanje, nee. Ze hebben alleen maar geprobeerd te traineren, te tegen te houden.
1: Hele vervelende ploeg. Ja.
0: Vieze mensen.
1: Ja,
0: mag ik dat zeggen?
1: Maar weet je wat het is? En zeker, en dat bedoel ik ermee. Zo'n Messi moet dit toch niet nodig hebben, jongens?
0: Nee.
1: Al dat gezeik en dat gedoe.
0: Messi s'avonds in zijn bedje lag en denkt van, waar ben ik vandaag in verzeild?
1: Ja, inderdaad, ja. Ja, maar hij was zelf ook heel vervelend. Heel vervelend.
0: Ik zie hem nog met die Cucurella.
1: Ja.
0: Die verdient ook niet de schoonheidsprijs.
1: Nee.
0: Die gewoon zoiets doet tegen zijn lip van, hij raakte hem even op zijn lip.
1: Ja.
0: En Messi meteen tegen de scheidsrechter. Hij praat achter zijn hand.
1: Ja.
0: Wat een vies man.
1: Ja, heel naar. En dat moet je zo'n groot voetballer moet dat niet nodig hebben. Dus ik was blij dat Spanje
0: won. Jazeker. En dat Trump de mooie prijs uit kon reiken. Daar hebben we natuurlijk ook met z'n allen van gehouden.
1: Ja, zeker te weten.
0: Wat een mafkees. Goed, Nederlands voetbal. Morgen gaat de officiële gedeelte in Nederland eigenlijk echt beginnen met de strijd om de Johan Cruijffschaal. Dat zal zijn in Eindhoven. Dus niet in de Johan Cruijff Arena volgens mij. Het is in Eindhoven tussen AZ en PSV.
1: En waarom is het niet in de
0: Arena?
1: Heeft dat met die Pride te maken vandaag? Of
0: het zou maar zo kunnen. Dat er daardoor politie inzet als anders nodig is.
1: Ja.
0: Dat
1: zou zomaar kunnen, ja. Inderdaad.
0: Europees voetbal. De voorrondes van de diverse Europese competities zijn begonnen. Voor Nederland betekent dat voor AZ dat ze twee keer tegen Ferencvaros moesten aantreden. Vorige week verloren ze met 2-1 en van de week 2-2 gelijk. En daardoor valt AZ terug van de Europa League.
1: AZ toch niet? Twente toch?
0: Twente was dat trouwens, ja. Ja, je hebt helemaal gelijk, joh.
1: Er staat hier AZ, maar ik denk dat het was al Twente.
0: Het was Twente. Twente dus tegen Ferencvaros. En die vallen door die uitslagen terug van de Europa League naar de Conference League. In die Conference League moest Ajax het opnemen tegen Vojvodina. En zowel uit als thuis werd er met 4-1 gewonnen. En ik moet zeggen, ik vind Ajax leuk ballen in die wedstrijden. Dat hangt misschien ook enorm wat voor tegenstand je krijgt.
1: Ja.
0: Maar er zit weer eens een beetje tempo op.
1: Ik zag ze van de week tegen Burnley. Volgens mij zat ik even te kijken. En toen vond ik ze niet echt geweldig. Okay. Tot na die 1-1. En de tweede helft gingen ze toch wel weer beter voetballen. Dus.
0: Ja, nou tegen Burnley hebben ze ook meer de spelers opgesteld.
1: Ja.
0: Die in die Europese wedstrijd niet gespeeld hebben.
1: Oké. Okay. Dus dat...
0: De tweede
1: gang,
0: als je dat mag zeggen.
1: Okay.
0: Ik denk dat ze nog druk bezig zijn met... wie uiteindelijk de basiself gaan worden.
1: Ja, ja,
0: sterker
1: ja.
0: nog, ik hoorde gisteren het bericht dat Mika Gods misschien wel weer verkocht gaat worden.
1: Ja.
0: En we hebben er een Duitser bij sinds gisteren.
1: Oké. Okay.
0: Brandt van Borussia Dortmund.
1: We hebben niks hoor. Ik heb helemaal niks.
0: Jawel, jij ook een beetje, Kees.
1: Brandt?
0: Ja, ja.
1: Van Dortmund?
0: Is een broer van Ben. Neefje van Adrie. Nee, Brandt. Hij heeft ook 40 keer in Duitse elftal gespeeld.
1: Ja.
0: En gewoon een goede voetballer. Die gaat okay. 3 jaar naar Ajax.
1: Oh, nou oké. Okay.
0: Ja.
1: We gaan het zien.
0: Maak je borst maar nat, Kees.
1: Ik zeg niks. Nee.
0: Dan de Formule 1. Vorige week was race 11 in Hongarije. Winst was er voor Norris en Max. Ondanks dat hij allerlei problemen en klachten en dat het allemaal niet liep, werd lekker tweede voor Antonelli. De volgende race is een maandje wachten, 23 augustus, in ons eigen Zandvoort.
1: Ja, inderdaad. Dat is de laatste keer dan, hè?
0: Dat verloopt de laatste keer, ja.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Wielrennen. De Tour is afgelopen vorige week. Uiteindelijk gewonnen door Pogacar. En ik zeg uiteindelijk, maar dat wisten we eigenlijk op dag 1
1: ja,
0: al.
1: Ja, ja, ja. Ja. In de eerste week was dat vrij helder.
0: Ja, precies. Ik geloof dat hij 10 minuten voorsprong had op de ja. nummer 2. En ja. nummer 2 was de Belg Evenepoel. En Del Toro, de ploeggenoot van Pogacar, werd derde in het eindklassement.
1: Ja, inderdaad.
0: Er was nog wel spektakel op de laatste dag, want na winst in etappe 5 voor Olaf Kooi en etappe 9 voor Mathieu van der Poel, won Mathieu ook de laatste 21ste
1: etappe.
0: Ja,
1: en dat
0: etappe.
1: Was wel heftig spannend.
0: En was dat vorig jaar inderdaad een heel spektakel, de strijd ja. tussen ja. Wout van Aert en Wout van Aert inderdaad. Ja. Dit jaar was het tussen Pogacar, Mathieu van der Poel en ja. het naderende peloton.
1: Ja, ja, ja, want ze zaten er vlak achter.
0: Ja, dus, en inderdaad met een halve fietslengte voorsprong. Wist Mathieu van der Poel ja. het nog net te redden. En ja. was daarna ook helemaal
1: Hij was kapot, ja. Helemaal inderdaad. Kapot.
0: Ja, dat was, als je een beetje van sport houdt, was dat een kippenvel moment.
1: Zeker weten, nou nog, ja. absoluut.
0: En verder wielrennen. Vandaag start de Tour de France voor vrouwen.
1: Ja.
0: En daar zijn ook wel weer wat Nederlanders die daar...
1: Daar hebben we ook best wel kans op winst. Ja,
0: ik
1: zeker
0: denk aan
1: weten.
0: Demi Vollering, ja. Anja van der Breggen.
1: Ja.
0: Vos zal wel een etappetje mee willen pikken.
1: Denk het wel, en, absoluut.
0: We hebben nog sprintkanon.
1: Die Wiebes, ja. ja. Dus
0: het kan wel weer eens een oranje feestje worden.
1: Ja, zeker
0: weten. Ook al moet ik zeggen dat de buitenlandse vrouw de laatste tijd ook enorm...
1: Ja.
0: Vijf jaar geleden was het altijd alleen
1: maar Nederlanders. Ja. Nu begint er ook wel wat op te komen. Dus,
0: ja, zo is dat. Hey Kees, als we het hebben over toppers in de sport... Hè?
1: En dan hebben we het ook over toppers in de muziek.
0: En daar is eigenlijk niks in veranderd, want de WK-voetbal is inmiddels 2 weken geleden afgelopen. En dit nummer, wat eigenlijk de WK-song ja. geweest is, staat nog steeds op nummer 1 in de nationale top 40. We gaan draaien Shakira met...
1: Die.

0: Let's go. Het is een lekker zomersnummer.
1: Ja.
0: Maar volgende week mag een ander.
1: Voor mij mag het
0: tenminste,
1: ook.
0: Volgende week zijn we er dan niet.
1: Nee,
0: maar,
1: over twee weken dan mag een ander nummer mee. Ja, ja, zeker te weten.
0: Precies. Dan zeggen we dai dai.
1: Ben er wel klaar mee. Zij op één dan.
0: Kees, voor de uitzending zitten we altijd even een beetje bij te kletsen.
1: Ja.
0: En ik vroeg jou, heb je nog gevist de laatste tijd?
1: Ja.
0: En toen zei hij ja, ik zeg wedstrijd vissen. Nee, het was gewoon lekker.
1: Gewoon even lekker met Dennis. Ja, Dennis even lekker een vrijdagavondje gaan zitten.
0: En dan in de competitie wil je soms wel eens een vis vangen, maar toch ook vaak niks?
1: Nee, dan loopt het niet dat u eigenlijk een 7.
0: 7?
1: Dus San zei al, je piekt op het verkeerde moment, joh.
0: Ja. Hoe kan dat, joh?
1: Ja, ik deed niks anders. En dan lukt het ineens wel. Ja. Dus. Ja, daar word je lichtelijk ziek van.
0: Nee, ja, ik denk,
1: aan de andere kant weet
0: je. Die dag zelf, dat is natuurlijk fantastisch als je denkt.
1: Ja, ik vind het geweldig. Het was heerlijk om te doen. En we hebben heerlijk gezeten, we hebben heerlijk slap zitten lullen. Ja. En, nee, het was best.
0: Nou.
1: En dan ook nog 7 vissen erbij. Dennis had er eentje.
0: Ja, maar je vertelde, die ving hij eigenlijk niet zelf uit.
1: Nou, ik heb hem wat moeten haken, want hij was ondertussen patat halen. Dus ja, ik moest hem even haken voor hem. Maar het was weer heerlijk om te doen.
0: Kijk, goed zo. En wanneer is de eerste echte wedstrijd weer?
1: Ik dacht 28 augustus, mogen gezegd. 28. Dat is de laatste dan. Okay. En dan hebben we 19 september nog een koppelwedstrijd, Dennis en ik.
0: Oké.
1: Dus
0: dan zou je op 8 uitkomen.
1: Als we er dan 8 vangen, dan denk ik wel dat we spek kopen. Ja. Dan zijn we de eerste.
0: Kom je met de beker naar huis.
1: Ja, inderdaad.
0: Mocht je een keer een beker winnen, meenemen naar de uitzending, hè?
1: Ja?
0: Ja.
1: Oh, nou volgens mij zit er geen beker aan vast. Maar als ik er ooit even win, dan neem ik hem mee, ja.
0: Dat willen we de mensen laten zien. Op de radio.
1: Op de radio. Ja.
0: Goed zo, Kees. Normaal rond deze tijd hebben we altijd een interview met iemand. Maar wat ik in het begin van de uitzending al zei. Komkommertijd. We hebben eigenlijk niet echt iemand te pakken kunnen krijgen.
1: Nee,
0: vandaar dat
1: ik
0: jou
1: nu even interviewde. Ja, zo is het toch. Bij deze. Ik vond het een leuk interview. Ja. Hey, goed gedaan, Jurgen.
0: Ja, succes met de uitzending verder. We gaan weer een muziekje draaien. Uit de oude doos tenminste. De Rolling Stones. Deels uit de oude doos. Deels, maar ze zijn toch ook nog altijd aan de weg aan timmeren.
1: Ze rollen weer een album uit. Dus,
0: ja, precies.
1: Dus,
0: maar dit nummer is wel redelijk gedateerd dan.
1: Dit is al wel van de oude. Ja.
0: Van wanneer zou het ongeveer zijn, Kees?
1: Ik denk begin 80, zo'n beetje.
0: We gaan hem lekker draaien. The Rolling Stones met...
1: Angie.
0: Angie.

0: De artiest heette Seals and Crofts en het is een heel mooi nummer. En het is een beetje wel een beetje zoals we ons voelen momenteel, Kees.
1: Ja, summer inderdaad. Breeze. Ja, summer breeze.
0: Ja, je bent weer aan het werk sinds van de week. Ja. Maar daarvoor had je lekker summer breeze.
1: Ja, zeker. Twee dagen, twee weken vrij. En in september ik ook weer terug.
0: Kijk,
1: dus,
0: lekker.
1: Nee, dat komt allemaal wel goed. Zo is het toch.
0: Helemaal goed. We gaan het nieuwsblok in,
1: ja.
0: Kees.
1: Klopt.
0: En gezien de tijd doen we alles maar achter elkaar door.
1: Ja.
0: Dus we hebben het nieuws, daarna het weer en nog de uitgaanstips.
1: De uitgaanstips, ja.
0: Ja, precies. Dames en heren, het Montfoorts en Linschoters nieuws tot u gebracht door Kees van Attem.
1: Ja, volgens mij dacht jij dat het niet echt was, dit nieuws, maar daar komen we zo wel op terug.
0: Okay.
1: Het is officieel, we hebben een watertekort in Nederland,
0: ja,
1: en door de aanhoudende droogte en de Stichtse Rijnlanden heeft dan ook maatregelen getroffen om voldoende water beschikbaar te hebben voor inwoners en bedrijven. Let op en ga verstandig om met drinkwater is dan ook het advies. En jij had daar een mening over.
0: Ja, ik snap het. In Nederland,
1: ja,
0: waar we altijd met water bezig zijn.
1: Ja.
0: Waar we altijd de strijd hebben met water.
1: Ja.
0: En de helft van Nederland ligt onder zeeniveau.
1: Ja.
0: Dus als we ergens een dijk overtrekken, hebben we waterstand.
1: Lijkt mij ook, ja. Lijkt
0: en dan
1: mij
0: hebben we een watertekort.
1: Ja, ja, maar dat is zoutwater dan, hè, wat binnenkomt.
0: Ja, maar er valt er wel iets te bedenken dat je van zoutwater iets van drinkwater maakt.
1: Ja, dat lijkt mij ook wel, denk ik.
0: Filter.
1: Nee, maar ik hoorde Vitens al dat er nog genoeg drinkwater was, dus ik denk dat het allemaal weer...
0: Dat vind ik ook zo frappant. Dan is het 3 dagen mooi weer.
1: Ja.
0: En dan beginnen langzaam de nieuwsberichten al,
1: ja,
0: van de aardappeloogst mislukt.
1: Ja, ja, ja,
0: de tuinderijen,
1: ja, ja,
0: klagen.
1: Ja, ja, ja.
0: Er mag niet meer gesproeid worden.
1: Nee.
0: Je mag je auto,
1: ja,
0: niet meer wassen.
1: Nee.
0: En dan regent het 3 dagen.
1: Ja.
0: Oh jee, Limburg staat
1: onderaan. Ja, ja, inderdaad. Nee. Ja, nee. Je hebt helemaal gelijk. Ik ben het helemaal mee eens.
0: Maar goed, sorry Kees.
1: Ik ben gestopt met de douchen. Dus als je wat ruikt, dan weet je in ieder geval waar het al ligt.
0: Jij bent goed bezig.
1: Door de lage waterstanden wordt ook het zwemmen in de Hollandse IJssel afgeraden. Omdat er extra water wordt toegevoegd. En hierdoor een sterkere stroming ontstaat in de Hollandse IJssel.
0: Ik weet wel wat mensen die er toch in mogen, hoor.
1: Ik ga door. Er zijn er die mogen wat ons betreft rustig een paardje trekken. En dan zal ik meteen maar doorgaan met
0: het weer. Met weer. Ik hoop dat het gaat regenen.
1: Vanmiddag is het droog en zonnig met stapelwolken. De maxima liggen tussen de 21 graden in het noorden en 25 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig. Vanavond lossen de stapelwolken op en zijn er in het zuiden hoge wolkenvelden. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Lokaal ontstaat mistbanken. Morgen wordt het droog en overwegend zonnig. De oostenwind voert warme lucht aan en de maxima liggen tussen de 25 tot 30 graden. De wind is matig tot vrij krachtig aan de kust, dus het blijft komende week sowieso ook warm.
0: Oké, dus volgende week hebben we, nee, dan zijn we niet, maar zou het nieuw zijn.
1: Over twee weken
0: ook,
1: is
0: mag ook niks meer drinken.
1: Nee, dat is code rood.
0: Code rood. Ik ken dat. De uitgaanstips.
1: De uitgaanstips. Woensdag 5 augustus freerunnen en waterpret bij de sporthal in Montfoort. Dat,
0: ja,
1: is voor de,
0: ja,
1: jeugd. Voor de jeugd.
0: Gaat van Montfoort Vitaal uit. Inderdaad,
1: ja.
0: Het is voor de jeugd van
1: 6 tot 12 jaar.
0: Gaat het tevoorschijn. Het is voor de jeugd van 6 tot 12 jaar inderdaad, woensdag 5 augustus, tussen 2 en 4 bij de sporthal Hofland Montfoort. En lijkt het je leuk om daar aan mee te doen, freerunnen en waterpret? Stuur even een mailtje naar Lars Koerge en dat is lars@montfoortvitaal.nl.
1: Ja, hartstikke mooi. Dan hebben we vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus truck- en tractorpooling hier in Montfoort. Dus volgende week kunnen we weer rustig in de tuin gaan zitten luisteren naar het.
0: Ja.
1: Dat vind ik heerlijk, hoor. Vind ik leuk. Vrijdag 21 en zaterdag 22 augustus is de jaarmarkt in Montfoort. 24 tot 28 augustus is de Vonweek. En zaterdag 5 september is de Radiostad Montfoort Radio Bingo. Deze week geen bingo.
0: Nee.
1: Of deze maand. En volgende maand is het er weer.
0: En is dat meteen al die hele grote uitzending?
1: Nee, die is in oktober.
0: Oktober.
1: Dat is de hele dag.
0: Kijk, helemaal goed.
1: De helft is de hele dag, dus van 4 tot 12, geloof,
0: ja,
1: ik.
0: Helemaal goed, Kees. Dat,
1: ja,
0: was het nieuwsblok.
1: Dat was hem.
0: Dan gaan we het volgende doen. Wij gaan het hebben over...
2: Dit is de artiest van de maand.
0: De artiest van de maand, de artiest van de maand. En dit keer hebben we weer eens een artiest,
1: ja,
0: van de maand.
1: Ja, we hebben weer een artiest van de maand, ja.
0: Juni en juli hadden we meer
1: voor... En niet zomaar de eerste, de beste.
0: Nee, in juni en juli hadden we meer voor een thema gekozen.
1: Ja, klopt.
0: Zomergevoel, dus zomerse nummers,
1: ja,
0: draaien. Maar nu hebben we weer een echte artiest van de maand. En we hebben gekozen voor The Allman Brothers Band. En net wat je zegt, dat is niet zomaar een artiest.
1: Nee.
0: Die hebben wel hele fantastische goede albums en nummers gemaakt.
1: Absoluut, zeker.
0: Dit nummer is misschien niet bij iedereen heel erg bekend. Maar het is een echt Allman Brothers nummer.
1: Ja, zeker weten.
0: We gaan hem lekker draaien. Hij duurt bijna 7 minuten. Dus ga achterover zitten en geniet van Soulshine, die Allman Brothers Band.

0: En na het hele mooie, wat, hoe heet het nummer ook alweer? Soulshine van de Allman Brothers Band. Was dit Nirvana met misschien wel het hele trieste nummer Something in the Way.
1: Ja, inderdaad. Van het geweldige album Nevermind.
0: Nevermind,
1: ja. Absoluut, zeker te weten.
0: Een van de topalbums van de jaren 80.
1: Ja, zeker weten. Nou nog.
0: En de baby die voorop staat, die heeft later, geloof ik...
1: Die heeft van de laatste
0: rechtszaak... Die vond dat hij daar geld voor moest gaan
1: krijgen.
0: Hey, we zijn toe aan de...
1: Ik zeg niks.
0: Aan de guilty pleasure. En dat is wel een lief en mooi verhaal, moet ik zeggen.
1: Ja, zeker.
2: Guilty pleasure.
0: De guilty pleasure, normaal gesproken voor iemand die deze tijd jarig is of jarig moet zijn. Maar ik heb vandaag eens voor wat anders gekozen. Ik zat van de week even met onze radiovriendin Bets te appen hoe het met haar gaat. Want zoals jullie misschien allemaal weten zit Bets behoorlijk in de lappenmand.
1: Ja.
0: Met haar knie, met bacteriën, met van alles en nog wat. Daarnaast moest er ook verhuisd gaan worden.
1: Daardoor moesten ze verhuizen. Ja,
0: precies, omdat Henry ook niet helemaal... meer in orde is, zitten ze nu in IJsselstein. Gelukkig wel weer, is uit het ziekenhuis. En is ze bij Henry. En moeten ze daar langzaam een nieuwe leventje op gaan bouwen. Maar er staat Bets nog een nieuwe operatie wachten.
1: Klopt.
0: Als het allemaal mee zit met uitslagen die gaan komen, is 26 augustus aan de beurt voor een volgende operatie aan de knie. Maar dat is allemaal afwachten. En ze zegt, ik heb zo enorm veel steun gehad de afgelopen periode aan mijn kinderen.
1: Ja,
0: mijn drie dochters, schoonzonen, kleinkinderen. Iedereen heeft enorm meegeleefd en meegeholpen. Dat zegt ik. Voor de guilty pleasure is eigenlijk maar één nummer.
1: Ja, inderdaad.
0: Zeg het maar, Kees.
1: Dochters, Marco Bezzato. Speciaal voor jou, Bets.
3: Hou je haaks.
4: Kwart over zeven op zondagmorgen hoor ik een stem die heel zachtjes aan me vraagt:

0: terwijl we luisteren naar The Shadows met het nummer FBI, gaan we langzaam naar de klok van 1 uur. Met andere woorden, het eerste uur van tussen 12 en 2 met Kees en Dree zit er alweer op.
1: Ja, ik wou nog wel even melden dat Dennis zegt dat ik wel een beker krijg als ik weer.
0: Oké, okay, ja, een beker
1: met koffie.
0: Een beker koffie. Ja. Nou, in ieder geval wat, Kees.
1: Zo is het, zeker weten.
0: Geef een paard niet in de bek.
1: Nee, een lekker bakje is altijd ook goed, toch?
0: Zo is dat. Zometeen het tweede uur van tussen 12 en 2 met Kees en Dree. We gaan nog een Nederlandstalig verzoeknummer draaien. Het cabaretfragment komt voorbij. De Kees Classic komt voorbij. Met andere woorden,
1: we hebben gewoon weer een leuk programma, hoor.
0: Blijf lekker luisteren en zometeen zijn we bij jullie terug.
1: Tot zo.
0: Hoi, hoi.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 1 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. De KNVB wil dat FIFA-baas Gianni Infantino opstapt. De KNVB heeft het vertrouwen in hem verloren na zijn plan om aandelen in het WK voetbal te verkopen. Dat het plan vannacht is ingetrokken, verandert daar volgens de bond niets aan. De bond zegt dat er een fundamentele vertrouwensbreuk met Infantino is ontstaan. Ook de Europese voetbalbond UEFA roept op tot hervormingen binnen het bestuur van de FIFA. De politie heeft een Duitse vrachtwagenchauffeur opgepakt die gisteren betrokken was bij een ernstig ongeluk op de A12, vlak voor de grens. Er botsten toen 4 voertuigen op elkaar en 3 mensen raakten gewond. Het ongeluk was bij Babberich, waar de Duitse politie geregeld grenscontroles houdt. Door die controles ontstaan er geregeld files op de snelweg. Of dat ook een rol heeft gespeeld bij het ongeluk gisteren, wil de politie niet zeggen. De Duitse chauffeur die is opgepakt, wordt verdacht van het veroorzaken van een ongeval. Oekraïne heeft vannacht een schip van het Russische energiebedrijf Rosatom tot zinken gebracht. Het vrachtschip werd aangevallen met drones toen het over de Zwarte Zee voer. Volgens het Russische bedrijf hebben alle 17 bemanningsleden de aanval overleefd. De directeur noemt de aanval piraterij. Rusland vuurde vannacht andersom ook opnieuw raketten af op Oekraïne. In Kiev vielen daarbij 9 doden en raakten 23 anderen gewond. En op de Pride in Amsterdam is op dit moment de botenparade aan de gang. Zo'n 80 boten varen door de grachten om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Omdat dit jaar ook de World Pride in de stad is, een groot internationaal evenement rond de Pride, zijn er extra veel bezoekers in de stad. Ook premier Jette is erbij, als eerste homoseksuele premier. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en is daarna ook op een boot gestapt. Jette noemt de botenparade één groot feest, een dag van vrijheid en plezier. Het weer, veel zon en enkele stapelwolken met lokaal ook een klein buitje. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. En dan wordt het ook wat warmer dan vandaag met 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Met nu tussen 12 en 2 met Kees en Dre. Een programma voor Montforters door Montforters. Presentatie Kees van Hattem en André Brugmans.
4: Dit is Van 12 tot 2 met Kees en Ray.
5: Welkom terug bij het tweede uur van Tussen 12 en 2 met Kees en Ray. Op deze toch wel een lekkere zaterdag.
6: Het is heerlijk, ja. Absoluut. Maar ik vind hier in de studio ook niet echt bloed en bloed heet.
5: Ja, het kan ook zijn dat we er gewoon heel erg aan wennen.
6: Dat zou ook kunnen.
5: De ventilatoren staan vol aan.
6: Ja, dat wel.
5: En als ik daar op het dingetje kijk, zie ik dat het om 27 graden is.
6: Kan ook zijn, hè?
5: Ja.
6: Even wachten.
7: Goedemiddag.
6: Het kan ook zijn dat we ons eigen gewoon niet druk maken. Dat kan natuurlijk ook.
5: Oké.
6: Wij zitten gewoon hier relaxed.
5: Ja, jij omdat je vakantie hebt gehad en ik omdat ik vakantie heb.
6: Ja, zo is het, ja.
5: We zijn zen.
6: Ja.
5: Helemaal zen.
6: Nou, gisteren al niet helemaal, maar wel bijna.
5: Wat was er gisteravond?
6: Gisteravond had ik een lichte migraineaanval.
5: Ja.
6: Dus dat was vrij heftig en heel kort.
5: Maar dat kan ook komen omdat je de relaxmodus weer inging.
6: Dat zou ook kunnen.
5: Een week druk werken.
6: Ja, dat zou kunnen, ja.
5: Kwam je thuis en dacht je...
6: Ja, gisteravond liep even
5: tijd
6: niet
5: voor
6: helemaal...
5: migraine.
6: Ja, vroeg naar mijn bedje toe.
5: Hey, we hadden het over jouw visavonturen.
6: Ja,
5: En dat Dennis wel een kopje koffie voor je klaar heeft staan.
6: Als je de
5: beker wint met koffie.
6: Ja, ja.
5: Maar er is ook een programma op de Nederlandse televisie.
6: Ja.
5: Helemaal gericht op visliefhebbers.
6: Vis, ja.
5: En dan bedoel ik niet om vis te eten, maar om vis te vangen.
6: Ja.
5: En dat heet...
6: Vis TV.
5: Ja,
6: ik kan niet missen. Ja,
5: en die hebben vaak een thema-nummer. Dat per jaar wil dat wel eens wat veranderen. Maar dit is toch eentje die is jarenlang
6: deze
5: titelsong
6: hebben ze,
5: van het programma geweest.
6: Inderdaad, ja. En het is ook nog een heerlijk nummer ook natuurlijk. Dus
5: gaan we hem lekker draaien. En mocht je de neiging hebben om iets uit te gooien...
6: Ja.
5: Aas, dobber, leef je uit, Kees.
6: Ja, inderdaad.
5: We gaan hem lekker draaien. Kristen met
6: Born Free.

0: En na Kristen met Born Free was dit Eddie Money met Take Me Home Tonight. Ook eentje uit de goede oude tijd, om zo maar te zeggen.
1: Ja. En als je money hebt, dan...
0: Als je money heet.
1: Dan kan je ze wel mee naar huis nemen. Denk je niet?
0: Ja. Nee, maar hij zegt Take Me Home Tonight.
1: Oh ja, dus ja. Hij wil mee genomen worden.
0: Hij wou zijn money laten zien.
1: Ja. Ik krijg allerlei andere ideeën hierbij. Maar gauw verder gaan.
0: Laten we snel verder gaan, inderdaad. Ik had van de week een app-contact met Ineke. Ineke Nederends.
1: Ja.
0: Die wil binnenkort weer in onze uitzending komen met de kledingbeurs.
1: Ja. Ik wou net zeggen, iedereen weet nou alweer waarvoor ze hebt.
0: Ja. Dat gaat in september ook gebeuren. Dan is
1: leuk.
0: De beurs weer. Dus dan spreken we Ineke en haar vriendin Anja weer hier in de studio. Ja. En dat komt weer helemaal goed. Maar ik zeg nou toch met je aan het appen ben. Ik ben nog op zoek naar een Nederlandstalig verzoeknummer.
1: Ja.
0: Ze zegt, nou, ik heb er wel één. En sterker nog, ze appte er twee.
1: Oké. Okay.
0: Ja, dan zeg ik, nou, dan maak ik wel de keus.
1: Ja, zo is het, ja.
0: Ja, ja, zo ben ik dan ook weer. En het is geworden Jaap Reesema met Mijn Kleine Presidentje. En die gaan we graag voor Ineke draaien. Dus,
1: We gaan haar binnenkort weer spreken.
0: We gaan haar binnenkort spreken, ja. Zeker. Jaap Reesema, Mijn Kleine Presidentje.

0: En terwijl die langzaam van ons wegloopt, luisteren we naar David Gilmour met het hele mooie No Way. David Gilmour, die we natuurlijk allemaal kennen als de gitarist van een van de gitaristen van Pink Floyd.
1: Pink Floyd, inderdaad, ja.
0: En dat is wel duidelijk terug te horen dat hij dat kunstje vaker gedaan
1: heeft. Ja, absoluut, zeker te weten. Ja. Geweldig naar hem.
0: En daarvoor Jaap Reeser, maar met die het over zijn kleine presidentje had, Kees.
1: Ja.
0: Kleine kopje. Ja, er moet gelachen worden. Kees.
1: Zeker te weten, absoluut.
0: Ja hoor, en daarom hebben we het volgende uitgevonden.
2: Cabaretfragment.
0: Het cabaretfragment. Deze keer heb ik René van Meurs weer eens tevoorschijn gehaald. En René van Meurs heeft een buurvrouw, die heet Sonja.
1: Ja.
0: En ook iets met een kapper. Maar laat hem maar lekker vertellen, René van Meurs, over zijn buurvrouw.
3: Er wordt bij mij aangebeld. Ik doe de deur open. Ik zie mijn buurvrouw staan, Sonja. Die ik eigenlijk altijd liever spirituele Sonja noem. Het is een beetje een vaag figuur. Ik krijg daar nooit echt hoogte van. Ik weet niet precies hoe oud zij is. Begin 40, eind 50, zoiets. En zij is heel spiritueel, maar ook behoorlijk dik. Laat ik het zo zeggen, zij zou heel graag een zweverig type willen zijn. Maar zij komt niet van de grond. Zij heeft ook zo'n raar kapsel. Zij heeft een soort aubergine-hanenkam, een soort turquoise lok zo overdwars. Dat ik altijd denk, Jezus, heb je vannacht geslapen in een zak natte skittles? Weet je wat ik echt heel raar vind? Een kapster met een raar kapsel. Dat is gek, toch? Omdat als kapster ben je namelijk bij uitstek de etalage voor de winkel waar je werkt. Kapsel om Mijnenwijk ook, er werken twee kapsters. Eentje, supernormaal. Supernormale vrouw, helemaal normaal, helemaal prima, niks aan de hand. Die ander, knettergek. Die is knettergek. Die heeft ook allemaal rare kleuren op de harsers, alsof ze in de gamma gestruikeld is op de verfafdeling. En deze kant van haar hoofd, dit is lang, dit is kaal. Weg, je zit niks. Dus blijkbaar in die val ook nog blijven hangen in de bisonkit of zo. Maar mijn tip is dus wel, laat je bij de kapper altijd knippen door de kapster met het meest rare kapsel. En dan kan je zeggen, ja René, zo'n kapsel, dat wil ik helemaal niet. Maar denk even na, zij kan dat niet zelf knippen. Weet je wie dat gedaan heeft? Die normale.
2: Dit is van 12 tot 2 met Kees en Dre.
4: Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara

0: voetbal. Vrouwen, voetbal. Vrouwen, voetbal. Voetbal, voetbal. Voetbal, voetbal. Voetbal, voetbal.
1: Man, man, man. Man, man, man. Man, man, man. Halve liter zijn er kan.
2: Man, man.

0: Lucario, Lucario, how do you score it?
1: Op het veld.

0: Man, Kees.
1: Man.
0: De jeugd tegenwoordig, die dacht ook kort voordat de WK begon een nummer uit te brengen over voetbal.
1: Ja.
0: Ja, je moet meesurfen.
1: Ja, zo is het al. Ja, is. Ja, en is 12 juni uitgekomen.
0: 12 juni uitgekomen, inderdaad. Ja. En ja, het ging, was duidelijk over voetbal.
1: Ik dacht ook, ja.
0: Ja, ja. Als je nou geen zin in voetbal hebt. Hey Kees, het orgeltje staat er tussen.
1: Ja, klopt.
0: Nou, dan weten we het wel, hè. Moet er weer een kwartje in.
1: Doet maar.
0: Een ouderwets kwartje.
1: Ja. Hij doet het nog ook. Hij kwam wel traag op gang.
0: Ja, ja, ja. Hij stond er even.
1: Kees Classic.
0: De Kees Classic. Ja. Waar ga je het over hebben, Kees?
1: We gaan het over Springwater hebben.
0: Kijk.
1: En er zijn maar weinig mensen, denk ik, die daarvan gehoord hebben.
0: Oké.
1: Dat denk ik dan, hè. Ja, ja. Als je het nummer zo meteen hoort, denk ik wel dat er een klepje open gaat. Maar Springwater is geen bandnaam, maar een muzikaal project van één man, Phil Cordell genaamd. En onder de naam Springwater is er maar één album in 1972 verschenen. Phil Cordell wordt op 17 juli 1947 geboren in Londen en komt daar op 31 maart 2007 te overlijden. In 1966 richt hij de band Therapy Children op. En samen met Mike Ware, Paul Kendrick en Derek Koch. En zij scoren in de jaren erna enkele bescheiden hitjes, waaronder een cover van Buddy Holly, That'll Be The Day. In 1970 verlaat Cordell de band om in 1971 onder de naam Springwater een wereldhit te scoren. Daarna wordt het enkele jaren stil totdat hij in 1974 onder zijn eigen naam weer een hit scoort met Dan the Banjo Man.
0: Kijk.
1: Geniet nu van het muzikale monument en ik vind dit echt een pareltje, ja. Een eenmalig pareltje uit 1971 van Phil Cordell onder de naam Springwater. I Will Return.

0: Zo loop je wel eens tegen een muziekje aan, Kees, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, inderdaad.
0: Ik zat twee weken terug, of een week terug, te zappen. Wat ik wel vaker doe als ik veel. Of ik slaap, of ik zap. En toen eindigde ik in een, de aftiteling van een film.
1: Ja.
0: En ik had die film dus helemaal niet gezien. Maar nee. Ik bleef even hangen. Ik heen van de goede muziek. En toen zat ik verder te kijken naar die aftiteling. En toen kwam ook de artiestennaam in beeld.
1: Ja.
0: En toen heb ik dat opgezocht. En dat was dus Mark Lanegan.
1: Ja.
0: Amerikaanse zanger, schrijver. Inmiddels alweer overleden in 2022 op 57-jarige leeftijd in Ierland. Dus hij heeft denk ik van en Amerika en Ierland wat roots meegekregen. En dat gestopt in fantastische muziek, vind ik.
1: Ja.
0: En daaraan draaiden we nu Strange Religion.
1: Het klinkt geweldig,
0: ik
1: zeg, ja.
0: Ik vind het wel een kippenvel.
1: Ik zat naar die naam te kijken. Ik denk, ja. Mark Lanegan. En toen ineens kwam hij te binnen, want van de week is er ook een Ierse zanger, singer-songwriter overleden. Ook die is met de motor tegen de boom aangereden, ja, wat ik begreep. Ja. En op 56-jarige leeftijd. Dus vandaar dat ik dat ook tegen jou zei van, hey, maar dit is geweldig. Ik vind dit echt heel erg goed. Ik kan niet anders zeggen.
0: Ik heb nog een paar andere nummers van hem geluisterd en die waren ook erg goed, moet ik zeggen.
1: Dus, ik ga hem zeker even luisteren.
0: Bij deze een aanrader voor je, Kees.
1: Yes.
0: Zoek hem even op vandaag.
1: Yes, ga ik zeker doen.
0: Dan gaan we het weer hebben over de artiest van de maand.
1: Ja.
2: Dit is de artiest van de maand.
0: En we zitten op dag 1 van maand augustus. Het eerste uur hebben we al verteld wie de artiest van de maand is. En we kregen daar meteen ook wel wat reacties op jouw maatje Hans.
1: Ja, absoluut. Hans reageerde meteen. Ja.
0: Ja. Helemaal top. We vinden het zelf ook wel weer een hele goede keuze. Ook al moet ik zeggen, ik vind eigenlijk elke maand wel een goede keuze.
1: Ja.
0: Dat wouden we gewoon van muziek.
1: Dus ja, zo is het toch.
0: We gaan draaien. Artiest van de maand, The Allman Brothers Band, Kees. Met het nummer nu van?
1: Blue Sky.
0: Blue Sky. Het album Eat a Peach.
1: Eat a Peach.
0: Eat a Peach. Dus eet smakelijk.
1: Komt-ie.
0: Blue Sky.

0: En zei ik het net al bij Mark Lennigan, dat je soms tegen dingen aanloopt. Zo ook hier, de Britse formatie Ist. Je zou haast denken dat het Duits is, maar ze komen echt uit Manchester.
1: Ja.
0: Gaan binnenkort ook in Nederland optreden. En we luisteren naar het nummer You're Mine van het album Architecture.
1: Klinkt geweldig. Ja, ik kan niet anders zeggen.
0: Ik moest wel lachen, want jij kende dit uiteraard niet.
1: En nee.
0: We starten het nummer en ik zeg alleen maar naar jouw gezicht te kijken.
1: Ja.
0: Hey, meteen, poef, alle prikkels gingen open.
1: Inderdaad. Ja. En dan zet ik ook meteen mijn koptelefoon
0: op.
1: Dan is de concentratie net iets...
0: Helemaal. Goed,
1: maar geweldig. Ja, goed nummer, absoluut.
0: En je wil mijn gelul gewoon niet horen, dat kan ook.
1: Dat kan ook natuurlijk, hè. Nee hoor. Nee, we lullen eigenlijk al 10 jaar slap tegen elkaar.
0: Ja, en dat doen we...
1: En daar blijven we voorlopig nog wel even doen.
0: Blijven we dat volhouden.
1: Zo is het.
0: Hey, we hebben nog eentje van jouw verlanglijstje klaarstaan, Chris.
1: Ja, want ik zit vol met vragen.
0: Ja. Ik heb hier een vraag over. We gaan hem lekker draaien. De Moody Blues met...
1: Question.

0: Ja, het zit er weer op, Kees.
1: Het zit er alweer op, joh.
0: Het waren nog even de Moody Blues. Nee, sorry. Eddie Cochran. Met Summertime. En daarvoor de Moody Blues, inderdaad, met Question. We gaan wat mensen bedanken. We bedanken uiteraard Bets voor haar Guilty Pleasure. Een hele mooie. En hou je taai, Bets. We vechten met z'n allen.
1: Absoluut, zeker weten.
0: Verder danken we Ineke Nederend voor een Nederlandstalig verzoeknummer. En ik dank jou weer voor twee uur gezelligheid.
1: Ik dank jou ook, Jochie, weer voor een leuk programma. En volgende week zijn we er niet.
0: Precies.
1: En de week erop zijn we er gewoon
0: weer
1: wel.
0: En dan proberen we iemand voor de 24 uur, zoals het vroeg heet, voor in de uitzending te hebben.
1: Zo is het.
0: Goed weekend allemaal. Geniet van het mooie weer. En geniet van de summertime.
1: Doei doei.
2: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
3: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
2: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
4: Radio Stad Montfoort.
2: Nu het nieuws van 2 uur.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De KNVB heeft geen vertrouwen meer in FIFA-baas Infantino na zijn plannen voor het WK voetbal. Hij wilde een apart bedrijf laten oprichten waarin de commerciële activiteiten als ticketverkoop worden ondergebracht. Dat leidde tot veel kritiek, ook binnen de FIFA zelf. Volgens de KNVB vraagt het hele proces om een serieus gesprek over de toekomst van het bestuur van de FIFA. Het Radboud UMC in Nijmegen had eigenlijk kunnen voorkomen dat 12 medewerkers in mei wekenlang in quarantaine moesten. Toen werd een patiënt in het ziekenhuis opgevangen die besmet was met het hantavirus. Dat was uitgebroken op een Nederlands cruise ship. De patiënt zou eigenlijk op een speciale afdeling worden behandeld. Maar door tijdsdruk werd besloten om de zieke eerst op een gewone verpleegafdeling te leggen. Onderzoekers zeggen dat door miscommunicatie de medewerkers daar niet wisten van de speciale veiligheidsmaatregelen die ze moesten nemen. Oekraïne heeft vannacht een schip van het Russische energiebedrijf Rosatom tot zinken gebracht. Het vrachtschip werd aangevallen met drones toen het over de Zwarte Zee voer. Volgens het Russische bedrijf hebben alle 17 bemanningsleden de aanval overleefd. De directeur noemt de aanval piraterij. Rusland voerde vannacht andersom ook opnieuw raketten af op Oekraïne. In Kiev vielen 9 doden en raakten 28 mensen gewond. Het is Zwarte Zaterdag en daarmee zoals elk jaar behoorlijk druk op wegen naar Zuid-Europa. Op het piekmoment stond rond 12 uur stond er in Frankrijk ruim 1000 kilometer file. Zo stond het verkeer uren vast op de Route Soleil voor Lyon en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. In Zuid-Duitsland was het ook file rijden richting Oostenrijk. De komende uren moet het wel weer rustiger worden op de weg. Vandaag gaan vooral veel Fransen met de auto op weg voor vakantie. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Lokaal kan vanmiddag een bui vallen. Het wordt 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog bij maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 50 7713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
7: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
6: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
2: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 3 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Alle 10 de bergbeklimmers die donderdag werden overvallen door een lawine in Pakistan zijn om het leven gekomen. Ze waren bezig met een beklimming van de Broad Peak van ruim 8 kilometer hoogte toen ze werden getroffen door de lawine. Ze werden daarbij een kilometer naar beneden gesleurd. Onder de slachtoffers is bergbeklimmer Nirmal Purja uit Nepal. Over hem werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het Radboud UMC in Nijmegen had kunnen voorkomen dat 12 medewerkers in mei wekenlang in quarantaine moesten, is de conclusie van onderzoekers. Toen werd een patiënt in het ziekenhuis opgevangen die besmet was met het Hantavirus. Dat was uitgebroken op een Nederlands cruiseschip. De patiënt zou eigenlijk op een speciale afdeling worden behandeld, maar door tijdsdruk werd besloten om de zieke eerst op een gewone verpleegafdeling te leggen. Onderzoekers zeggen dat door miscommunicatie de medewerkers daar niet wisten van de speciale veiligheidsmaatregelen die ze moesten nemen. Het is Zwarte Zaterdag en daardoor is het zoals elk jaar behoorlijk druk op de wegen naar Zuid-Europa. Op het piekmoment rond 12 uur stond er in Frankrijk ruim 1000 kilometer file. Zo stond het verkeer uren vast op de Route du Soleil voor Lyon en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. In Zuid-Duitsland is het ook file rijden richting Oostenrijk. De Nederlandse rolstoelbasketbalcoach Gert-Jan van der Linde is nu ook definitief geschorst door de Internationale Rolstoelbasketbalbond. Van der Linde was eind 2024 al op non-actief gezet als bondscoach van de Nederlandse vrouwenploeg na meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Sinds vorig jaar was hij coach van de Italiaanse mannenploeg. Door de internationale schorsing moet Van der Linde daar nu ook mee stoppen. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. Met 26 tot 32 graden wordt het iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl.
2: Radio Stad Montfort.
1: Nu het nieuws van 4 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat om zo'n 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. Het vuur heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest. Spanje heeft bij Ceuta een drijvende afscheiding in zee gelegd, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclave niet meer via het water kunnen bereiken. De afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven, door verdrinking of doordat ze in de verdrukking kwamen. Vanwege de situatie in Ceuta willen 22 Europese landen een spoedvergadering. Er zijn geen explosieven gevonden in de auto in Bilthoven die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 flatwoningen. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, maar harddrugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte auto gisteravond voor het eerst tegen op de A27... Omdat er gestolen kentekenplaten op zaten, wilden ze het voertuig controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Er zijn uiteindelijk 3 mensen opgepakt. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, Nirmal Purja uit Nepal, is om het leven gekomen door een lawine. Hij was bezig met een beklimming van een berg in Pakistan toen hij en 9 andere klimmers een kilometer werden meegesleurd. Purja beklom in 2019 in recordtijd de 14 hoogste bergen ter wereld. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. Met 26 tot 32 graden wordt het dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl.
2: Radio Stad Montfort.
1: Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 5 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat in totaal om ruim 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. Het vuur heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest, een gebied dat 4 keer zo groot is als Parijs. Er zijn geen explosieven gevonden in de auto in Bilthoven die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 woningen. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, maar drugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte auto gisteravond voor het eerst tegen op de A27... Omdat er gestolen kentekenplaten op zaten, wilden ze het voertuig controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Er zijn uiteindelijk 3 mensen opgepakt. Spanje heeft bij Ceuta een drijvende afscheiding in zee gelegd, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclaven niet meer via het water kunnen bereiken. De afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven door verdrinking of doordat ze in de verdrukking kwamen. De Nederlandse rolstoelbasketbalcoach Gert-Jan van der Linden moet ook stoppen met zijn werk voor de Italiaanse mannenploeg. Aanleiding is zijn permanente schorsing door de Internationale Bond. Van der Linden werd in 2024 al op non-actief gezet als coach van de Nederlandse vrouwenploeg na meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Het weer, veel zon, maar ook wat bewolking. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond wordt het overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt van noord naar zuid 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service. Al ruim 40 jaar. De scherpste prijzen van Nederland.
1: Je lokale blik.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
1: Radio Stad Montfoort.
0: Nu het nieuws. Van 6 uur.
2: Manik Sampersen met het NOS-journaal. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. Er is één persoon aangehouden voor het rijden onder invloed. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. In Amsterdam loopt de botenparade bij de Pride op zijn eind. Hoeveel bezoekers erop af zijn gekomen, zegt de organisatie niet. Die heeft het alleen over een gezellige drukte. Vooraf werden extra veel bezoekers verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Door de grachten voeren zo'n 80 boten om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat in totaal om zo'n 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. De brand heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest, een gebied van 4 keer de omvang van Parijs. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, Nirmal Purja, is om het leven gekomen door een lawine. Dat heeft zijn bedrijf bekendgemaakt. Hij was bezig met een beklimming van een berg in Pakistan toen hij en 9 andere klimmers een kilometer werden meegesleurd. Purja beklom in 2019 in recordtijd de 14 hoogste bergen ter wereld. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het weer, veel zon, maar ook wat bewolking. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond wordt het overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt van noord naar zuid 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
1: Radio Stad Montfoort.
0: Met nu non-stop Nederlandstalige muziek.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 7 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Amsterdam hebben zo'n 80 boten meegedaan aan de Canal Parade. Hoeveel bezoekers erop af waren gekomen, zegt de organisatie niet, alleen dat het gezellig druk was. Vooraf werden extra veel mensen verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. De botenparade is onderdeel van de Pride, om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Premier Jette was ook aanwezig, als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij werd een bezoeker gedood en raakten tientallen mensen gewond. In Hamburg was een wagen van de Berlijnse Pride aanwezig. De deelnemers op die wagen droegen zwarte shirts. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. Er is 1 persoon aangehouden voor het rijden onder invloed. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na een rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor morgen in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen eindigde als 4e. Het weer, vanavond overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Met nu non-stop Nederlandstalige muziek.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Boeotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In het gebied aan de Golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners is via het water in veiligheid gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare natuur verwoest. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Hoeveel bezoekers erop af waren gekomen, zegt de organisatie niet, alleen dat het gezellig druk was. Vooraf werden extra veel bezoekers verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Premier Jette was ook aanwezig, als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. Op veel plekken in Amsterdam zijn vanwege de Pride straatfeesten, optredens en evenementen. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na een rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor morgen in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen vierde. Het is de vijfde keer dat Wiebes een etappe wint in de Tour de France Femme. Het weer, vanavond overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Met nu non-stop Nederlandstalige muziek.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. De kerncentrale van Paks in Hongarije was mogelijk dit weekend al stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. Door de hitte en het gebrek aan regen is dat een stuk minder. Het land moet daardoor elektriciteit importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om de druk op het net te verlichten moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen in Hongarije vanaf komende week 's middags stilgezet. Bij een explosie in Moskou zijn 3 doden gevallen. Nog eens 15 mensen zijn gewond geraakt, meldt het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. De ontploffing was in een restaurant in de buurt van een van de zogeheten 7 zusters. Dat zijn wolkenkrabbers in Stalinistische stijl. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend, maar mogelijk gaat het om een gasexplosie. Volgens lokale media was er in het restaurant in Moskou een besloten evenement. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare natuur verwoest bij de brand. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij vielen doden en raakten tientallen mensen gewond. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer, het blijft nog een tijd aangenaam. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt dan 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop Nederlandstalige muziek.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 10 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Nog eens 15 mensen zijn gewond geraakt, meldt het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. De ontploffing was in een restaurant bij een van de zogeheten 7 zusters. Dat zijn wolkenkrabbers in Stalinistische stijl. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. Volgens lokale media was er in het restaurant in Moskou een besloten evenement, mogelijk een verjaardag van een generaal. De kerncentrale van Paks in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de rivier de Donau. Dat komt door de hitte en het gebrek aan regen. Normaal gesproken levert de centrale bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren vanmiddag door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Hoeveel bezoekers er op af zijn gekomen, zegt de organisatie niet, alleen dat het gezellig druk was. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn al verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf 17,5 euro per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.

Ja, luisteraars, het is weer tijd voor een gezellige twee uurtjes hier op de radio bij Immer Wieder Volksmuziek. Tot en met de klok van over twee uur hebben we weer een gezellige muziek. We gaan de Duitse klanken weer voor u draaien met heel veel, zoals de laatste paar weken, gezellige non-stop muziek. In deze uitzending komen onder andere voorbij Linda Vee, de jonge Wannensteiner, Hansie Voogd, het Zeilbergbaum, Paulien uit de Elsass. We gaan naar het kinderkoor, het Zwitser Goven uit Zwitserland. En de volgende en de Elgo's gaan we ook voor jullie draaien. Lisa Marie, die Havendorfer, Monica Martin, album van de maand juli. En dat is van Zomer en Lent, het album. En dan gaan we draaien een extended versie van de titelplaat van het album. Die Julian Zeilberger, Bianca Epp, is de artiest van de week. Daar gaan we drie platen van draaien. Wie zet zijn oud ziek, Nooi aanvang en Wundergeept is immer wieder. En die Hegel. En we sluiten zoals altijd af met de instrumentale muziek. Hier bij immer wieder volksmuziek. Geen immer wieder zondagsplaten vandaag. Want afgelopen zondagmorgen was er geen immer wieder zondags op de televisie. Ja, dat was het. In sneltreinvaart het eerste uurtje van immer wieder volksmuziek. Ik zou letten, ga ervan genieten. En tot zo aan het eind van dit uurtje weer. We beginnen, gaan nu verder met Heimat im Herz. Hier is Linda Vee.

Ja, luisteraars, dit was alweer de eerste uur van deze aflevering van Immer Wieder Volksmuziek. Het was weer gezellig natuurlijk het afgelopen uurtje. Ik hoop dat u genoten heeft van de muziek die ik voor u gedraaid heb. Met de achtereenvolgens het Tiletale Schützenjäger en de Donner Belke Polka. De Hegelsen Club Kieps Volksmuziek. Bianca Epp als artiesten van de week. Wunderkind is Immer Wieder, Neuanfang en Wit Lieds auf Sieg. Een radio-edit. De Jonge Zelberger ABS. De Summer Edition van Sommerland van het album van de maand van Monica Martin. De Hovendorfer, Alfach Klaas, Kepen Kaas, Lisa Marie, I Can't Niet Tauschen, Bis Hier und Nicht Weiter van de Elgo's, Lago Mio van de Zwitterkoeven, Pauline Schaumi biedt niet zo aan, Zwemmergebaum, I Lass Sie Niet Gehen, Hensie Vogel, Amitso Per Sempre, De Jonge Wannetzijden, Ein Hauch van Zuiden, Linde Vee, Heimat im Herz. En we begonnen met Xanadu en Ein Bild, Das Nie Vergeet. Zometeen weer een gezellige uurtje non-stop muziek. Met wel de aankondigingen van de platen en dergelijke. Maar ik zou zeggen tot straks maar weer.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Wannick Sampersen met het NOS Journaal. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou geprobeerd hebben haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. Volgens lokale media was er een besloten evenement in de horecazaak, mogelijk een verjaardag van een generaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Over hun nationaliteit is nog niets bekendgemaakt. Ook de oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, van waaruit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In de plaats aan de Golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij vielen doden en raakten tientallen mensen gewond. Vanwege de aanslag in Berlijn waren er in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen droog en veel zon. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl.
4: Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.

Welkom terug bij het tweede gedeelte van deze aflevering in de Wieder Volksmuziek. Ook het komende uurtje weer gezellige non-stop muziek. En natuurlijk uit Zwitserland, Duitsland, Oostenrijk en Zuid-Tirol. We begonnen met de dames van Rood Bloemt. Met Wie Sint Zieker. Ja, Rood Bloemt. Ja, dat heeft met de haarkleur te maken van de dames. Ik heb verder voor jullie staan. Het komende uurtje dus. Martin Pekar, Belsie en Florian. Een hit waar ze heel bekend mee zijn geworden. En dat is dus I Have The Kern. De Alperenbellen. Mario K. uit het Zieletaal. Monica Martin van het album van de maand Summerland. Lieblingsoma gaan we draaien. Die slakenpiloten Vamos. En dan gaan we nu even wat mooie, goede slakers draaien van heel bekende bands. Zoals de Macro Venter Band. En de Nokkies, de Klozentalen, de Paldauer, de Kasteel te Spatsen. En daarna gaan we nog verder met de laatste plaats van het album van de maand van de Monica en Martin, Wenn wir uns wieder sehen is die titel. En dat is nog steeds van het album Summerland. Volgende week in de maand augustus gaan we natuurlijk weer op zoek naar een nieuw album van de maand. De Sylvana's en we sluiten af met Chris. Met zijn plaat In der Nacht. Ik wens je natuurlijk nog veel luisterplezier. Het komende uurtje hier bij Immer Wieder Volksmuziek. En zoals ik net al zei, gaan we zo verder met Martin Peken en Oehoe Baby. Ik ben er straks weer aan het eind van de uur om de aflevering af te sluiten. Veel luisterplezier!

Ja, luisteraars, dit was dan weer de aflevering van Immer Wieder een Volkslied zit er alweer op. Ik hoop dat u genoten heeft van de muziek die ik het eerste uur en het tweede uur voor jullie heb gedraaid. Ik zal nog even vertellen welke platen we het tweede uur gedraaid hebben. Chris in der Nacht. De Savannah's nog huis en als die hulle. Van het album van de maand, het laatste nummer. Het was Summerland, het album. En van Monica Martin en Wen weer ons Wiedersehen. Ja, en dat is natuurlijk weer volgende week. En toen gingen we even naar de grote der slakenmuziek. De Kastroute Spatze, Hetslag voor Hetslag. Die Paaldauer, Düsseldorf Girl. De Klozentaler, Wie lieben alle unterreine Sonne. Nokkies, Eins. Marco Venter en zijn band, De Zaak, Nur ein Wörth. En daarvoor gaan we weer naar een duo toe. Vamos, Wie fliegt zu den Zernen. Die slakenpiloten, Schult wie waar nu die Limoncello. Nog een album van de maandplaat, van Monica Martin natuurlijk. Lieblingsoma, Mario K. uit het Zillertaal, Cruci wohl mitenant. Appenrebellen, Hans Blijpdol. Belsje en Floria, hij had die kern. En dat is een hit waar ze vroeger bekend mee zijn geworden. Martin Pekar, Uw Baby. En we begonnen met de dames van Rood Plont en Wier Sint Zieker. Dat was het dan voor deze week. Heb een fijne week. En als u op vakantie gaat, alvast een fijne vakantie. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer bij Immer Wieder Volksmuziek. En het zal volgende week een compleet non-stop zijn zonder presentatie. Dat was het voor deze week. Tot de volgende keer.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van middernacht.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Over hun nationaliteit is nog niets bekendgemaakt. Ook de oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. En de kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar dat is nu een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuis werken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In Moskou zijn 3 doden gevallen toen een bom afging in een restaurant. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief naar binnen, waar ze werd tegengehouden door een beveiliger. Toen de bom afging zouden de vrouw, de bewaker en een van de restauranteigenaren zijn gedood. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 1 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou hebben geprobeerd haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series, en ook had hij een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 2 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook was in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht.